0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kans dat wat er wel.
1: Ja.
0: De rutbus die draait aan de kresten niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

aller, aller popje zaten. Dan een zwaar zijn moment, de maal bevol zaten, jong. Zet even mis, ja, in het beslist. Doe per de keel, de woorke knuppel. Ja, dat is toch jij niet de maal, bevol. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stief.

de dos. Je lijf in je klijf, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

alle boekjes aan te zetten. Dan een zwaarzaam moment, maal weer zo zetten, jong. Zet even weer je in het beek, lees door de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo jarig te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Maar dus vooruit zo lang het geet, het leven voor dood geen eeuwigheid, dat spreekwoord dat is waar, en nog jeden klaar drum. Maar dus vooruit zo lang het geet, het leven voor dood geen eeuwigheid, dat spreekwoord dat is waar, en nog jeden klaar drum. Slaat eens kraftig op de trom, wanneer het goed toch mens wel kom, het is nog een rem, en zij maar zo bestem. Slaat eens kraftig op de trom, wanneer het goed toch mens wel kom, het is nog een rem, en zij maar zo besteld trom, met muziek en harmonie, vieren in vastelavond wiener vlieg. Hier de vloer, dan morgen is morgen. En hoe het München heeft van ring, laat op niet in de zon misschien. Egal wie het gilt, wat ons zo dran leert, dran met muziek en harmonie. Vier meer vast de loven te wiegen niet, maar dan meer. Hier is u, dan mooie, is mooie, en u is u. En alle met muziek, en harmonie, vier meer vaste loven dwien ook niet. Maar dan meer, hier is u, dan mooie, is mooie.
1: Dankeschön.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: De andere hebben een rutbussel, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbussel die draait aan de kruis niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Daarom zie je, die hebben een rugbrust, de kat zal maar te wild.
1: Ja.
0: Die rugbrust, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.